0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

hand on her shoulder. She said, tell me

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerder Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen een patrouille onderweg was naar Padjoud in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawkfire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Please, please, please.

0: AM.
1: En ook over Granata hadden wij 72 zomersproetjes. The Motions daarvoor uit 65, Wasted Words. En de eerste was van Nick Mount en Little Leaf, zijn echtgenoten toen. Jode Lady uit 1975. En kan je zusje een beetje dansen?

0: ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: De Internationals hadden we uit 1978 met Boom Boom. De Foundations daarvoor werd 67. Baby, Now That I Found You. En Seder was de eerste uit 1974. Traffic Jam. Luisteraar, we gaan een spelletje spelen.

0: Seabreeze AM.
1: Cloud hadden wij 1978. You've Got All of Me. Cliff Richard uit 1966. Time Drags By. En George Baker en zijn selectie uit 1970. Over and Over. Dit zijn niet de Cats.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens ING kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet en winstmarges van pomphouders verder onder druk. ING verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawk Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
13: Goedemorgen.

0: Brand New Day uit The Wiz, natuurlijk de Broadway musical. En je hoorde onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Dan kan Martin van Kampen, mijn vrienden, het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning.
0: Ik zei het al, het is een brand new day. Het is vandaag dinsdag. Ook vandaag natuurlijk weer een nieuwe morgenster. Zo rond 8:20 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de morgenster.
2: Goedemorgen.
0: En daaromheen lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen in 1970. Een beetje rustig aan beginnen, denk ik dan. Met de formatie Brad. It don't matter to me. Goedemorgen.

1970 gingen de Beatles uit elkaar en ze gingen allemaal solo. Ook deze Beatle, Ringo Starr. Het was zijn eerste Europese debuutsingle. Die kwam uit in 1971. En je hoorde het al. De titel was It Don't Come Easy. Nee, het gaat allemaal niet vanzelf. Ook niet bij Radio Seabreeze. We maken lekkere muziek, maar het komt allemaal niet vanzelf hoor. Nee. Deze is ook lekker. Wat recenter uit 2007. Schotse zangeres Amy McDonald. En this is the life.

En ging in 1986 solo, ik zei het net al. En dit was een van zijn eerste singles, Zonder Jou. Ja, wat zijn wij zonder jou als luisteraar bij Radio Seabreeze?

0: Het is weer tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Amerikaanse muziek- en popzanger. Of muzikant en popzanger moet ik eigenlijk zeggen. Hij werd geboren op 20 juni 1949 in Tuskegee. En dat ligt in Alabama in Amerika, zoals ik al zei. Hij werd geboren op een universiteitscampus en ging daar ook studeren. En aanvankelijk wilde hij dominee worden, maar uiteindelijk koos hij voor de muziek. En dat is maar goed ook. In 1968 begon hij met medestudenten een hele bekende band en schreef de meeste van hun hits die ze in de jaren 70 onder andere scoorden. En later ging hij ook solo en heeft heel veel hits gemaakt. En een van de hits, en dat verraad ik hem eigenlijk al een beetje, gaat een beetje over dansen tegen het plafond. Nou, welke zanger zoeken we? Straks rond 20 voor 9 gaan we de zanger onthullen. En wil je horen wie het is, moet je lekker blijven luisteren naar dit programma. Eruit.
1: Eruit.
2: Op Radio Seabreeze.

Maar we zijn niet een beetje het boegbeeld van de palingpop. Ik denk het als wel. Afkomstig uit Volendam. Natuurlijk hoorde je de Cats uit het mooie jaar 1969. En daarvoor de Carpenters uit 1971. En For All We Know. En dat is broer en zus Karen en Richard Carpenter. Nu naar 1971. Met Majority One. En dit is Because I Love.

0: gelukkig gaan de meeste liedjes natuurlijk over de liefde. Je hoorde het al. Majorie One en Your Because I Love uit 1971. Maar we gaan eens kijken naar de oude nieuwsfeitjes. Ze heeft ze weer verzameld. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik oude nieuwsberichten van 25 augustus. 1989. Het ruimteschip Voyager 2 passeert de planeet Neptunus voordat het zonnestelsel verlaten wordt. 1972. Op de snelweg A16 Rotterdam-Breda ontstaat ter hoogte van Prinsenbeek een aanrijding als gevolg van zeer dichte mistbanken. Hardrijdende achteropkomers, met name de vrachtauto's, kunnen niet meer op tijd remmen. Er vallen 13 doden en 14 gewonden. 1944. Parijs wordt bevrijd. Generaal de Gaulle, die de hele oorlog het verzet heeft geleid, trekt met de Franse strijdkrachten, de geallieerden en de verzetsleiders over de Champs-Élysées. 1907. Bekende anarchisten als Errico Malatesta, Emma Goldman en Rudolf Rocker houden een congres in Amsterdam. Ze discussiëren over organisatie en vakbondsactie en richten de anarchistische internationale op. En dan tot slot 1875. De Brit Matthew Webb is de eerste persoon die zonder hulpstukken succesvol het kanaal overzwemt. Van Dover naar Calais in iets minder dan 22 uur. Dit was het oude nieuws van 25 augustus. Tot morgen.
2: Elke werkdag van 8 tot 9.

Pritchard, samen met zijn band natuurlijk The Shadows. Daar speelde hij heel veel mee. Blue Turns Grey uit 1966. En daarvoor hoorde je The Hollies met Man Without a Heart uit 1970. En dat stond op het album Confessions of the Mind. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Hij heeft ooit ook een duet gezongen met Diana Ross. En scoorde daar een enorme grote hit mee. En hij speelde ook in een band, ja, daar ga ik de naam maar niet van noemen. Maar daar scoorde hij ook een heel mooi nummer mee. Onder andere Lady. Ja, wie het is, je hoort het straks na deze. We gaan terug naar 1980 met die mooie band Spandau Ballet. En dit is het nummer True.

dat is lekker wakker worden, toch? Spandau Ballet. En nummer uit 1980. Je hoorde True hier op Radio Seabreeze. Maar als je net wakker wordt, dan heb je natuurlijk de opgave gemist van de Morgenster. Want daar zijn we nu naartoe. De uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? En ik denk wel dat iedereen het goed heeft, hoor. Wij zoeken Lionel Richie. Heb je dat goed, dan krijg je van ons dat applaus. En ik had al gezegd in de aankondiging, althans in de opgave Morgenster, dansen tegen het plafond aan. Nou, dat heeft hij gedaan, hoor. In 1986. En het werd een grote wereldhit. In de Nederlandse top 40 zeker. Dit is onze Morgenster, Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. Jij mag meedoen.

En dat was de morgenster van deze dinsdag. Lionel Richie. En je hoorde Dancing on the Ceiling uit 1986. En ondertussen alweer tijd voor wat Nederlandstalig geluid. En misschien wel leuk om tegen je geliefde te zeggen als je nog in bed ligt en ze ligt of hij ligt naast je. Jij bent de mooiste. Ja, dat zou lekker zijn. Dit is Dimitri van Toorde uit 1976.

wasted.

1974 bracht hij het album uit, My Only Fascination. En daar stond dit, natuurlijk dit nummer op. Maar ook Someday, Somewhere. En Lovely Lady from Arcadia, om maar wat nummers te noemen. Daarvoor hoorde je de wereldster Tom Jones, It's Not Unusual. En dat stond op zijn album Along Came Jones in 1965. En dit is ook zo'n wereldhit, zo'n wereldster moet ik zeggen. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, 1968.

En dat was de laatste vocale weer voor deze dinsdag. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Ja, wat is een man zonder liefde natuurlijk. Dat kunnen we helemaal niet hebben. Maar het programma zit erop. Want aan de andere kant van het nieuws, het is zometeen 9 uur, dan zit Elibert Maathuis alweer klaar met zijn maatwerk in de muziek. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Adia is er ook weer met het oude nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een hele mooie dinsdag. Blijf lekker luisteren naar dit station Radio Seabreeze. Graag tot morgen. Dag, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons staan met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
12: The greatest music ever made. Classic hits.
13: Seabreeze. Seabreeze AM.

voor een onze Beethoven en My Number One. En voor mij is het Radio Cyprus. Ja, absoluut. Welkom. Het is dinsdag. En dat betekent dat ik er weer ben tot 10 uur met een reis door al die mooie jaren. 60, 70, 80 jaren. Maar ach, ook andere jaren komen natuurlijk regelmatig voorbij. We gaan naar 1976. Julien Clerc en This Melody.

Mine in Reservation. Een nummer van Don Farden. En we gaan wel Nederlandstalig, 1988. Misschien ken je de musical Tsjechov nog, een Nederlandse musical. En dat prachtige nummer, dat gezongen werd door Robert Long, Simone Kleinsma, Martine Bel en Robert Paul. Vanmorgen vloog ze nog.

1967 alweer. A Place in the Sun van Stevie Wonder. Maar dat had je waarschijnlijk wel gehoord. En deze, Dedicated to the One I Love. 1967, de mama's en de papa's.

ja. Er zijn zoveel mooie nummers geschreven over Love. En Pat Manhattan dacht, ik maak er wat anders van. Love is a Battlefield. 1983 kwam het uit. En we gaan naar Joe Dassin. Les Champs d'Élysées.

Elise. Jorassin, 1969. En waarschijnlijk ken je het ook wel in het Nederlands. De vermaande Johnny en Rijk. Ja, Waterlooplein heette toen. Ik vond het altijd heerlijk om mee te zingen. En ik moest er onmiddellijk aan denken toen dit begon. En dan heb je de neiging om zelf ook mee te doen. Dit is een guy, Doris Day.

geweldig nummer uit 1976. Eric Carmen en All By Myself. We gaan naar Paul van Vliet. Ja, Nederlandstalig, want dat is aan de beurt. En meisjes van 13.

0: Giechel maar aan.
1: Hallo, ik ben Stef Bos en luister thuis of onderweg altijd naar Maatwerk.

Moody Blues en Go Now. Ja, een nummer dat je niet zo vaak hoort, denk ik. En Go Now. Ja, ik kijk op de klok. Dat betekent dat ik toch wel toe ben aan het laatste nummer natuurlijk. Maar we gaan heerlijk op de koffie. De koffiekop leidt bij Tom Polderman. En dat belooft weer lekkere dingen bij de koffie. Heerlijke muziek. En ja, ik ben er morgen weer. Woensdag tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Met die heerlijke reis door al die mooie nummers. En die laatste plaat, The Windmills of Your Mind. Natuurlijk niet origineel van Dusty Springfield, maar ze zingt het wel. En ik dacht, ik ga het gewoon eens draaien. Maak wat van je dag en wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons staan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De link snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trusto onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trusto verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1991 heeft Mietta deze plaat opgenomen. Laatste vrienden, jawel, Mietta heet ze. En ja, Cuoro di Metallo. En vrij vertaald betekent dat het metalen hart. Oftewel een stalen hart. Je hebt een hart van staal. Dus ja, nou, dat is met minder leuk, denk ik. Want als dat zo is, dan ja, kan je het hart van Mietta niet veroveren.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, luister vrienden. Jawel, gisteren hadden we weer een winnaar en winnares eigenlijk van de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag van gisteren was: wat hebben de plaatsen Harlingen, Den Oever en Urk met elkaar gemeen? De Waddenzee, de visserij of de bloementeelt? Ja, het was natuurlijk de visserij. Ja, zeker. Nou, Rianne van de Brink, mij van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat je heel veel plezier hebt met de vrijkaarten die eraan komen. Van de Pasamalam is die meewa in Leeuwarden komend weekend. Ja, leuk hè? Fantastisch. Ik hoop dat je veel plezier hebt daar. Lekker eten, lekker van de muziek genieten en al dat soort dingen meer. Wat wil je nog meer? Gezelligheid kent geen tijd, toch? Hey, we gaan een heerlijke plaat draaien. Eentje van Mac Miker. En joh, hoe heet die andere ook alweer? Ja, DJ Sven. Er stond wat voor. Joh, het is wat. De Holiday Rap.

Die DJ Sven en MC Mike er. Heerlijk, ja, de holiday rap. En ja, dat is toch leuk om naar te luisteren. Tijdens de zomer van 2026, wat wil je nou meer? Ja, wat hebben we een zomer gehad al. Afgelopen weekend was het ook fantastisch mooi weer. Ik weet niet wat u afgelopen weekend gedaan heeft. Ik ben naar een dierentuin geweest in Amersfoort. En ik kan je vertellen, dat was enorm gezellig. Ja, er waren leuke dingen te doen. En vanwege het zomerfestival wat daar was. En joh, nou, we hebben genoten. Eerlijk is eerlijk.

De Consumentenbond die constateert nog altijd tientallen voorbeelden van de krimpflatie. Kent u het? Het woord krimpflatie. Hardnekkig probleem is het. Ja, nou en of. De Consumentenbond ziet nog altijd tientallen gevallen van krimpflatie in de supermarkten. En fabrikanten die de inhouden van een verpakking stiekem verkleinen om prijsverhogingen te maskeren. U heeft het misschien allemaal wel eens in de gaten gehad. En ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik zal een klein voorbeeldje geven wat hier voor mij geschreven is in het Algemeen Dagblad. Een fles Blue Band, vloeibaar, die ging bijvoorbeeld van 750 naar 700 milliliter, terwijl het etiket aan de voorkant exact hetzelfde bleef. Waar de verpakking 7% kleiner werd, steeg de prijs juist ook nog eens een keertje van €3,59 naar €3,65. Omgerekend per 100 millimeter betaalt de consument daardoor ruim 9% meer. Het is toch onvoorstelbaar?

Oktoberfest, oftewel Hold Me. Ja, dat was Justin Palmelay, oftewel Anneke Palmelay, zo heet ze in werkelijkheid. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ze noemt zichzelf Justin. Dat is een fantastische mooie naam, moet ik er ook bij zeggen. En dat, ja, zo af en toe moet je wel eens gewoon een artiestennaam aan.

0: Hé, hey, maar dat is toch hartstikke leuk? Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: Succes is verzekerd. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
2: Goedemorgen!
0: Bijzonder goedemorgen!
3: Tom Polderman.
0: Ja, koffie compleet met ik zei de gek Tom Polderman op Radio Siberië, luister vrienden. Leuk dat je er bent allemaal, leuk dat je luistert. Ik heb hier een hele leuke plaat van Doris D en de Pins. Ga maar eens luisteren, shine up.
4: Ja.

0: Heerlijk, een plaatje van niemand minder dan Doris D en de Pins en ja, Shine Up. Je hoort eigenlijk nooit meer wat van Doris D en de Pins, maar hier bij Radio Seabreeze hoor je er regelmatig voorbij komen. Hey, weet je waar de tijd voor is? De hoogste tijd? Nou?
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Nou, dat is zeker weten hoor. En daar kunt u 2 vrijkaarten voor winnen als u de vraag van vandaag raadt. Ik zou zo even pen en papier bij de hand houden, want je weet het maar nooit hè. 2 vrijkaarten, dat is niet mis. En ja, 1 vrijkaart kost €12,50. Dus bij elkaar heb je dus mooi €25 te pakken. Ja, aan vrijkaarten om daar naartoe te gaan. Ik heb begrepen dat het parkeren ook niet zo heel erg duur is. Ik geloof zelfs dat het gratis is. Gebeurt allemaal in het WTC, het World Trade Center in Leeuwarden. Komend weekend, ja, vrijdag, zaterdag en zondag. Tot donderdag hebben we nog de vraag van vandaag. En vanaf vrijdag is dat afgelopen. Dinsdag 25 augustus, luister vrienden, is het vandaag. Ja, misschien weten we het wel. Hanse steden. Het zijn steden die in de middeleeuwen lid waren van de Hanse. Een handelsvereniging, handelsverbond van kooplieden en steden. Ze verkochten goederen zoals bijvoorbeeld hout, vis, graan en kleding en ga zo maar door. Ja, maar in Nederland hebben we ook wat bekende Hanse steden. Ik zou van u graag willen weten, wat is in Nederland een bekende Hanse stad? Ja, is dat A, Emmeloord? Is dat B, Kampen? Is dat C, Bergen aan Zee? Een bekende Nederlandse Hanse stad. Is dat A, Emmeloord? B, Kampen? C, Bergen aan Zee? Weet u het antwoord? Stuur dan een mail naar ton@radiosiebries.nl. Ton, Theodor, Otto, Nico en Radio Siebries. Dat schrijf je als volgt: radio en dan SEABREEZE.nl. Je kan ook sms'en naar 06-121-77148. En dan moet je wel even je naam en woonplaats erbij vermelden. En eventueel je mailadres, want uiteindelijk krijg je de kaarten via mail toegestuurd van de Passamallam Estimewa. Ja, je maakt daar vaak kans voor, hè? Lekker 2 vrijkaarten voor die Passamallam Estimewa in Leeuwarden ja, komende week. En dat is toch leuk? Heerlijk. Hey, Radio Siebreeze is Europe's nummer 1 radio. De gezelligste van Nederland. Je kan er nog leuke prijzen winnen ook. Zeker.
2: Goedemorgen.
3: En vandaag met Tom Polderman.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Heerlijk, hè? Ja, Arman, dat is het. Daar ben ik te min, omdat je pa in de grotere kar rijdt dan de mijne. Ja, mijn vader had niet eens een auto. Ja, een bakfiets had hij, geloof ik, om zijn werk te doen destijds. Ja, dat was heel wat jaren geleden, luister vrienden. Vroeger in mijn jeugd was een auto, dat was ondenkbaar. Ja, laten we eerlijk zijn. Televisie ook trouwens, was ook ondenkbaar. Goud, dat was helemaal wat moois. Trouwens, als u weet wat de actuele goudprijs doet in verband met de oorlogen, welke minister-president Trump allemaal in stand gehouden worden. Nou, ik kan u vertellen, op dit moment ligt de goudprijs rond de €121 per gram. 1 grammetje goud, €121, het is bijna niet voor te stellen. Dat komt ongeveer neer op €3.788 per troy ounce. En een troy ounce is 31,1 gram. En €121.008 ja, per kilogram. Dus als je nog wat goud hebt thuis, je kan dat inleveren. Maar je kan ook nog even wachten. Wie weet wordt er nog wel veel meer waard. Je weet het allemaal maar nooit. Je luistert naar uw favoriete radiozender. De meest gezellige van de hele wereld. En bij

0: Je was ervan, ja. Sandra Remer, onze eigen kroephoekie. Weet je nog van vroeger? Ja, Jos Brink. En Jos zei altijd, het is mijn kroephoekie. Want Sandra, die was de assistente van Jos Brink in een programma wat hij altijd op tv bracht. Dat was toch altijd fantastisch leuk om naar te kijken. Luister, vrienden. Ja, je luistert naar Radio Sybaris. Ja, aanstaande maandag, dan is het zover. Hè. Dan is het weer, even kijken, 52 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Noordzee, Radio Atlantis en alle andere zeezenders officieel moesten gaan verdwijnen. Ze gingen niet allemaal weg, hoor, want er waren Radio Caroline ging bijvoorbeeld door en dat werd later Radio Mi Amigo en gaan zo maar door. Maar goed, in ieder geval Veronica, Noordzee en Atlantis die moesten verdwijnen en dat is 52 jaar geleden op 31 augustus. Nou wil het feit dat daar heel veel aandacht aan gaat besteed gaat worden in het Rock Art Museum in de Zekkenstraat. Even kijken welk nummer is dat. Zekkenstraat 42 in Hoek van Holland. En ja, daar komen ook meerdere oud-Veronicanen en ook oud-Noordzee mensen weer gezellig naartoe. Die nog leven, hè? Want er zijn er heel veel, die zijn er helaas niet meer. Ja, dat wordt leuk. Nou, een gezellige dag. Kan niet uitblijven daar in het Rock Art Museum in de Zekkenstraat in Hoek van Holland. Ja, ja, het is wel een rot eind weg. Maar ja, goed, you never know. Hè? Misschien zeg je wel, het lijkt me leuk om daar naartoe te gaan. Ja, toch?
1: Go! This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: 24 uur per dag gezelligheid op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. De gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, je zou zeggen van de hele wereld, wat zegt hij allemaal? Het is toch alleen maar in Nederland via de 1395 en de 1080-regel. Dat klopt, maar ja, via live.radioseabreeze.nl en via onze app kun je ook gezellig wereldwijd luisteren. Naar Radio Sybaris. Hier zijn de buffoons. Lekker, hè? Tomorrow is another day.

0: de T-Set, een band welke in 1965 werd opgericht door Peter Tetterode en Gerard Romein. Polle Eduard, ja, die zat er ook bij. Carrie Jansen en ja, gaan ze maar door. Hans van Eyck, die was er een van de mensen die er ook bij was. Dat was een van de ondersteunende songwriters. En hij heeft meerdere nummers aangeleverd. Ja, Robbie van Leeuwen, dat was natuurlijk een van de mensen van de band. En gaan ze maar door. Ja, heerlijk, hè? Ja, de muziek. Welke wij draaien op uw favoriete radiozender op de 1098 kHz in de middengolf. Dat blijft gewoon leuk. 9, 8, 1, 3, 9, 5. Goedemorgen. Bijzonder goedemorgen. Ja, zeker weten, voor het geval je net hebt afgestemd op Radio Cyberdienst, dan heb je een hoop gemist, hoor. Ja, laten we eerlijk zijn. Want de allermooiste platen hebben we inmiddels al gedraaid. Er komen er nog veel meer vandaag, hoor. 24 uur per dag. Maar hier is ook een leuke. Ja, nou en of voor alle dakhazen onder u.
1: Hey.

Ja, te laat hoor, te laat. Ja, ik heb je gewaarschuwd, althans Peter Enski-Kulewijnski, die heeft je gewaarschuwd voor ja, dat je op de dak, dat je daar niet moest blijven zitten, want je dondert eraf voordat je het weet, luister vrienden, jawel. Dus ja, er zijn heel veel mensen die zijn nog op vakantie, andere mensen die moeten alweer aan het werk, maar er zijn ook nog vakantiegangers in ons kleine kikkerlandje, luister maar eens, misschien kunnen we wel gaan vissen, ja.

0: Spotify mee.
1: En
2: 10, 9, 8.
3: Volle kracht, volle kracht, volle kracht.
1: Als je maar weet, luister vrienden, volle kracht, volle kracht, volle kracht. Ja, Gianna Nannini, kent u die? Nee, nou gaan we eens luisteren. Heerlijke. Oude plaat hoor, van deze goede man. Oh, wat leuk.

0: singeltje uit 1986 van zijn vrienden. Dat was Diana, Nanini en De Bello. Impassibele. Ja, het zou toch gebeuren allemaal. Ja, jongens. Het programma zit weer op, luister vrienden. Maar ik heb nog één keer de vraag van vandaag hoor.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Tim, dat je dit even weet, luister vrienden. Jawel, hier komt hij, de vraag van vandaag nog een keertje. Ik heb hem al eerder gesteld, zo rond de klok van 10:30. Hanzesteden, dat zijn steden in de middeleeuwen. Die waren in de middeleeuwen lid van de Hanzevereniging. Dat was een handelsverbond van kooplieden en steden. Ze verkochten goederen zoals hout, vis en kleding en gaan zo maar door en van alles en nog wat. Wat zijn in Nederland bekende Hanzesteden? Wat is een bekende Hanzestad eigenlijk, laat ik het zo zeggen? Is dat A. Emmeloord? Is dat B. Kampen? Is dat C. Bergen aan Zee? A. Emmeloord, B. Kampen, C. Bergen aan Zee. Als u het antwoord weet, stuur het naar ton@radiosibris.nl. Theodor, Otto, Nico, de goedkope versie. @radiosibris.nl. Radio Sibris schrijf je radio. En dan Sibris is SEABREEZE.nl. En maak je een grote kans dat je die 2 vrijkaarten krijgt. Ja toch, dat is hartstikke leuk. Aanstaande vrijdag en zaterdag en zondag is die Passamallan in Leeuwarden. Dus ik zal maar zorgen dat je erbij bent, want anders ben je te laat. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Moeras de zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Hoe je hier, ja hier.
8: Oh, mijn schaaf, de gek is zo heftig hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Beetje maar lekker.
11: Waar is hij nu eens dan? Hallo?
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

Ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes uit de Cashbox en Billboard Hot 100. Tipparades top 40 en top 50, we hebben ze allemaal. En we draaien weer een stuk of 16, 17. Een uur lang tot 12 uur hier op Radio Seabreeze 1395 AM. Heb jij een leuk verzoekje? Stuur het naar wiebe@radioseabreeze.nl. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was de megamix van die Electric Light Orchestra. Daarmee is nog niks gezegd, want ze maakten er vele. De Britse rockgroep die vooral succesvol was in de jaren 70 en 80. Opgericht in 1971 in Birmingham door Roy Wood, Jeff Lynne en Beth Beaven, die daarvoor The Move heette. Een van de anekdotes na het vertrek van Roy Woods in de zomer van 1977 ging Jeff Lynne naar Zwitserland om nummers te schrijven voor een nieuw album. Door het regenachtige weer schoot dat niet op, totdat plotseling de zon doorbrak. En dat bracht hem op het idee. Het resulteerde in het dubbelalbum Out of the Blue. Ik heb hem hier nog op zolder liggen. Dat algemeen wordt beschouwd als het meesterwerk van de groep en tevens de bekendste hit Mr. Blue Sky bevat. Sterk punt van het album was de wijze waarop Lynne met de zang, lead en backing heeft gewerkt. En als extraatje bij deze dubbelaar, en ik weet het nog goed, als ik hem uitklap heb ik hem nog compleet, was de hoes voorzien van een bouwplaat van het ruimteschip dat op die hoes stond afgebeeld. Leuk, ik heb er nooit wat mee gedaan. Het zit er nog precies zo in en dat laat ik ook nog mooi zo. Dat is over het nieuws van toen. En nu snel naar de bel. Eens even kijken wie er vandaag komt bijpraten en koffie luten in de Seabreeze Studio. Good morning! Welkom op deze vrolijke samenkomst met de beste muziek aller tijden. Eens even kijken wie we vandaag kunnen horen tot 12 uur. Ik zie bij wijze van spreken Barry Biggs, Splitsing, Earth, Wind and Fire, Dr. John, Shocking Blue, Op Reserve, The Cats, Patty Bravo, Anika, Peter Schilling, Herman van Veen, Gerard Joling en de London Beat. Ja, je weet nooit hoe het loopt, hè? De ene plaat is nog één keer langer dan de ander. Nou, belooft in ieder geval weer een vrolijk uurtje classics te worden, zoals dat alleen maar op Radio Seabreeze te horen is. Het tweede nummer in dit uur is een oude hit van 1962. Voor Little Eva was het haar eerste succes dat wereldwijd werd gecoverd. De versie van Kylie Minogue is wel de meest bekende. Het lied werd geschreven door Gabby Goffin en Carole King. Ja, die zangeres. En beschrijft de dans die op de muziek uitgevoerd dient te worden. Eva Boyd was Carole King's babysitter en kwam op die manier aan het platencontract. Kijk, het nummer haalde de eerste plaats in Amerika en werd tweede.

met Anika. En gaan we zometeen naar 1981 om te luisteren naar een Japanse jongen die Chinees bleek te zijn. En toen nog niemand Gerard Joling kende, was hij te zien in de videoclip van She's a Liar van de Dolly Dots. Een jaar later zag het grote publiek hem de tv-talentenjacht van Henny Huisman de Zandmixshow winnen. Snel daarna kwam hij met zijn eerste hit Love is in Your Eyes. De opvolger Ticket to the Tropics bereikte in het najaar van 1985 de eerste plaats. In 1988 stond Joling met Shangri-La op het Eurovisie Songfestival, waar hij de 9e plaats behaalde. In de top 40 komt het nummer niet verder dan de 20e plaats. Een jaar later stond de zanger opnieuw op nummer 1 als No More Boleros de hitlijst voor 6 weken aanvoert. Vandaag hoor je Reach, dat een 8e plaats behaalde in de top 40 van 1986.

0: plaatje, Anika uit Schotland. En in vele landen kwam dit nummer op nummer 1, The Japanese Boy. Ze heette Mary Sanderman, maar werd omgedoopt tot Anika. Dat vonden de platenbonzen beter. In Japan deed het plaatje trouwens helemaal niks, omdat de sound Chinees was. In Engeland was het in 1981 de op één na beste verkochte plaat. Ze moest Kim Wilde voor laten gaan met Kids in America. Nu even aandacht voor een van de andere programma's hier op Seabreeze.
1: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.
0: Tijd voor een Nederlandstalige productie gemaakt door een uniek multitalent in muziekland. Hij speelde viool in het Utrecht Studentenkoor en Orkest. Maakte in 1965 zijn theaterdebuut met het soloprogramma Harlekijn. En iedereen kent hem van Alfred Jodocus Kwak. Van zijn hand verschenen tot op heden 184 cd's, 21 dvd's, een 70-tal boeken en vele zelfgeregisseerde speelfilms en tv-series. Nou, Herman van Veen, we weten het, het is gewoon een geweldenaar. Nu eerst maar een plaatje. Voor het lied Hilversum 3 bestond nog niet, in 1984 werd een melodie gebruikt van een Beierse band, Hending, waarop Willem Wilmink op verzoek van Herman de tekst schreef.

blijft een prachtig nummer gewoon. Want iedereen op de steiger die fluit dat nog steeds mee. Er zijn overigens ook genoeg die dat doen met de hits van The Greatest Show on Earth en There's a Beat Going On van het trio London Beat. Het was hun eerste top 20 notering in Nederland, maar de bekendste was hun vijfde single I've Been Thinking About You uit 1990. Jimmy Helms maakte deel uit van de band.

0: Het was David Bowie die Major Tom beroemd maakte in Space Oddity in 1969. En de Duitse Peter Schilling deed daar nog een schepje bovenop toen hij Völlig losgelöst in 1983 uitbracht. Hij kon na een moeilijke jeugd met zijn voetbaltalent terecht bij Stuttgart, maar koos toch voor de muziek. Zijn eerste single verscheen in 1979. Zijn grote doorbraak was in 1982 Major Tom. Je hoort hem zometeen, want met de tweede Europlaat van vandaag gaan we naar Italië. Nicoletta Strambelli koos voor de naam Patti Pravo en debuteerde in 1966. Haar meest populaire song hoor je nu. La Bambola, de pop, de doll, komt uit 1968 en is daarna vele malen gecoverd door onder andere Heidi Brühl, Dalida, Anita Landblum en gebruikt in veel films.
1: Dit is de Binnen Zonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.

Ja, laten we dat eens doen. Echte soul op de radio van deze keer Dr. John. The Right Place and the Wrong Time komt van zijn zesde album, het allerbeste ooit, in 1973 geproduceerd. Het stond 33 weken in de top 100 en werd nummer 24. De artiest is een jaar geleden door een hartaanval overleden. Maar je hoort hem hier wel, na Shana Na en The Teenager in Love, die in hetzelfde jaar een klein hitje had, want verder dan 4 weken tipperaden kwam het niet. De Amerikaanse rock'n'roll doo-wop groep mocht op Woodstock aantreden door bemiddeling van Jimi Hendrix.

De laatste twee vocaaltjes vandaag zijn Love Comes Down van Barry Biggs en een Amerikaanse hit uit 1966 van The Capitals. Een soul trio uit Detroit dat met hun tweede single Cool Jerk een top 10 hit had.

0: 30 jaar geleden pakte de politiek je favoriete radiostations af. En verkwanselde de ether later aan multinationals. Gelukkig zijn wij er ook nog. Seabreeze AM. Op 1098 en 1395 kilohertz.
1: We sluiten hem vandaag af met de Johnny Howard Band. En bekend deuntje met de titel Rinky Dink. En dan rest mij jou te zeggen dat ik je nog een prettige voortzetting van deze dag toewens. Wil je meer hits van toen horen? Laat hem gewoon staan. Of zet hem gewoon klem op Radio Seabreeze 1395 AM. Morgen ben ik er weer met meer wereldmuziek en hits van eigen bodem. Zorg dat je er om 11 uur klaar voor zit. Dan mis je niks.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en de verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

in de auto of gewoon onderweg. Je luistert naar Radio Seabreeze met in dit uur James Brown, Simply Red en ook UB40 en natuurlijk nog veel meer mooie muziek. Maar nu eerst Earth, Wind and Fire.

1981 en is een van de meest sfeervolle hits uit de beginperiode van de band. De dromerige synthesizers, melodieuze gitaar en herkenbare zang van Simon Le Bon geven het nummer een warme, melancholische sfeer. De tekst gaat over een tijdelijke ontmoeting en het besef dat niet iedere mooie ervaring voor altijd kan duren. Een prachtige jaren 80 klassieker die nog altijd bijzonder weet te raken. In Bart's Middle Breeze.

Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middag Breeze. Muziek voorbij, de lunch en de koffie. En we hebben een volle pot koffie gezet. En luisteren naar muziek van Harry Chapin en The Cats in the Cradle.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar de 1098 en de 1395 AM. Of wellicht via de app, vanuit de App Store. Luister je naar muziek van Radio Cibris op jouw telefoon.

En die komt uit 1989 en is een relaxte reggae-bewerking van de Motown-klassieker uit 1964. Met een kenmerkende ritme en de warme zang van Ellie Campbell gaf UB40 het nummer een compleet eigen zomerse uitstraling. De tekst is een vrolijke ode aan iemand op wie de zanger stapelverliefd is. Een heerlijke feel-good plaat die nog altijd perfect past bij de ontspannen sound van UB40. In Bart's Middagbreeze.

tweemaal in het uur draaien we een nationale. Dit was een van Werry de Lits. We gaan even terug naar 1967. Muziek van Van Morrison. Hier is Brown Eyed Girl.

1967 zijn we alweer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Seabreeze. En je hebt nog één plaat van mij te goed. Muziek van 5 Star and All Fall Down. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er weer net even na 12 uur. Heel graag tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk, waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Het gebeurt hier. Veel plezier.
5: Echt lekker.
4: Met Paul's Muziek Boutique.

Goedemiddag. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En welkom bij de show die tot 2 uur duurt. En we begonnen met Apollo 100, Beza Memucho. Gewoon een lekkere instrumentaal om eens een keer mee te beginnen. Waarom ook niet? Waarom altijd een instrumentaaltje aan het eind van het programma? We gaan natuurlijk straks weer een plaat toevoegen aan de galerij de Roland Slory. En voor de rest heb ik gewoon een stapel heerlijke muziek meegenomen. Zoals deze van Stevie Wonder. Nou, we gaan naar de jaren 70. Track van het album Songs in the Key of Life. Dit is I Wish.

is ooit ook nog eens een keer mijn hittip geweest. En dat ik in een bar draaide, koos ik elke week een plaat uit die ik tot mijn hittip bombardeerde. Niet dat het veel uitmaakte, maar ik vond het gewoon leuk. En dit was er eentje van Stevie Wonder en I Wish.

0: Even die mooie van Alpha Phil. Een titel die ik me wel een beetje kan voorstellen als ik een dag in de tuin heb gewerkt. En ik voel s'avonds elk spiertje. Dan denk ik, was ik maar voor altijd jong.
1: Chaos Muziekboutique. Gouden herinneringen. Om lekker mee te zingen.
0: Maar ja, de tijd tikt gewoon door. Ook op deze dinsdagmiddag. We gaan naar de jaren 60. Met de Chiffons en een Sweet Talking Guy.

Een van de vele meidengroepen uit de jaren 60. Ze kwam uit Amerika, de Chiffons. Een van hun grote hits in de vorm van een sweet talking guy. En we draaiden weer eentje. Was het debuut, als ik me niet vergis, van Bluff. Staat inderdaad in de galerij de Hollandse Horizon, de lijst die je kunt volgen op Spotify. Dit is Liefs uit Londen.

Jet en Jeremy, een Brits duo. Ze scoorden in 1962 met dit nummer. That Was Yesterday. En voor mij hebben we daarna nooit zoveel meer van ze gehoord. Muziek in Nederland. Muay Thai.

Hun liefde is geschiedenis, maar Muay Thai zelf is ook geschiedenis. Een van hun grote in de vorm van history. We gaan naar het jaar 1973. Een vrij van Steelers Wheel. Ken je deze nog? Stuck in the middle with you.

0: Still as Will met de zanger Gary Rafferty stak in de Mill Review. En soms lees je toch wel hele rare dingen hoor. Vanochtend las ik dat wetenschappers erin geslaagd zijn om smaak en geur van 3D geprinte koekjes te verbeteren. En dan moet je weten dat die koekjes gemaakt zijn van petfles plastic. En dat moet astronauten helpen om wat langere ruimtereizen te maken en een koekje te kunnen eten bij de koffie.
1: Radio Seabreeze, nostalgisch verfrissend met Pauls Muziekboutique. Goedemiddag. Van 1 tot 2 Pauls Muziekboutique.
0: Kun je het dan niet voorstellen, koekjes van petfles plastic. Ik geef de voorkeur aan een lekkere stroopwafel of zo.
2: Si peu de temps, si peu de temps que nous avons, si peu de temps.

0: Lijkt me een uitstekend actuele vraag. In de jaren 60 op de plaat gezet door The Cats. What's the world coming to? En we hebben er eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: De Britse singer-songwriter Ella Henderson heeft een aantal hits gescoord. Onder andere het nummer Ghost. Maar in 2025 bracht ze Me and You uit. En dat viel helaas naast de hitlijst.

Helaas, het viel naast de hitlijst Ella Henderson met Me and You. En dit nummer was een grote, de jaren 60, de Beatles en de Day Tripper.

0: Je vindt het nummer terug op het album Rubber Soul uit het jaar 1965. John, Paul, George en Ringo. En nou had er wat moeten komen.
1: Vals, muziekboutique. Vals, muziekboutique.
0: Ja, ze hadden even aanloopproblemen, maar ze waren er toch. De Engeltjes. Ja, een mooie van de suite. Lang niet meer gedraaid hoor. Blockbuster.

ze scoorden in de jaren 70 drie nummer 1 hits. De eerste was Fanny Fanny, was meteen hun debuut. En de derde was deze in het jaar 1973, Blockbuster. En dat was natuurlijk de Sweet. En we gaan

aan een nummer toevoegen van een meisjeskoor dat opgericht werd in het jaar 1952 en in 1972 ophield te bestaan. En ze kregen destijds bekendheid omdat ze veel optraden bij NCRV Radio. En opeens hadden ze een grote hit, Sweet 16. Peter, dat is het nummer en we gaan het toevoegen aan de galerij der Hollands Glorie.

Zijn track van het album Tango in the Night, Fleetwood Mac. En daarmee kwamen we wel aan het einde van deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen veel plezier met Leo. En ik laat je achter met een mooie van de Rolling Stones Mission. Wat mij betreft tot morgen. Hele fijne dinsdag. En morgen na het programma van Bart de Zwart ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van dit programma hier bij Seabreeze. Tot morgen!

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elk een kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

ga je misschien denken dat dat Frank Sinatra is. Nee, dat is hem niet. Het is namelijk Steve Lawrence en die zong dus New York in het jaar 1981. Goed, we gaan gauw door met meer muziekjes en de volgende is afkomst van de Disco All-Stars. Keep the Rhythm Going, zo heet het nummer genaamd.

0: Dat is een werkje afkomstig van de Disco All-Stars. En als ik het internet mag geloven, kun je nog steeds boeken. Er was in ieder geval Keep the Rhythm Going On. Oftewel natuurlijk een beetje een terugblik naar allerlei leuke discowijsjes. Die zeker in het begin van de jaren 80 wel heel erg populair waren. Goed, maar laten we toch nog even het programma een klein beetje openen. Op deze plaats doen we Paul van der Mark bedanken. En natuurlijk voor zijn programma De Muziekboutique. Mag ik natuurlijk niet vergeten. We gaan natuurlijk 1 om 2 doen. En daarbij gaan we natuurlijk weer lekker terug naar de jaren 60, 70 en 80. En uiteraard doen we dat zoveel mogelijk van de vinylplaatjes.
1: Dit is Leo Schipper.
0: Voor de volgende gaan we maar weer eens even richting de jaren 60. Gaan we doen het samen met Mungo, Jerry en Little Miss Hipsteak. Hey!

Die a Yellow Ribbon on an Old Old Tree. Dat was natuurlijk de originele versie. Maar dit was natuurlijk even de Nederlandse versie uit het jaar 1973 van Rijk de Gooier. Nelly van Heuvel uit de vierde klas. Deze Rijk de Gooier, geboren in 1925 in Amsterdam. Vernieuwd terecht moet ik zeggen, en overleden in het jaar 2011 in Amsterdam. En hij was natuurlijk met name een komiek. Daar kennen we het eigenlijk het beste van. Maar hij was natuurlijk ook nog een keer een zanger, een schrijver en ook nog een columnist. Dus wat dat betreft heeft hij best veel gedaan. En we kennen hem natuurlijk samen met Johnny Kraaikamp natuurlijk als Johnny en Rijk. Daar zijn ze eigenlijk het meest bekend mee geworden. Radio Cyprus luistert altijd naar en we draaien nog altijd de mooiste plaatjes, tenminste denk ik zelf, uit de jaren 60, 70 en 80. En uit die laatste periode komt deze van Masquerade. En die is genaamd de Guardian Angel.

En dat is muziek afkomstig van de New Christy Minstrels. En de nummer is genaamd Queen Green. En deze New Christy Minstrels was eigenlijk een Amerikaanse volkgroep. Begin de jaren 60 hebben ze zich bezig gehouden met het maken van volksmuziek. En daarmee hebben ze wel een beetje gezorgd voor de opbloei van dat soort muziek. Later is natuurlijk veel meer gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van Bob Dylan en Joan Baez. Jawel. Komt er aan door met muziek afkomstig van Loris Spee.

nummer afkomstig van Dave Berry en de Cruisers. Memphis, Tennessee uit het jaar 1964. Dat is eigenlijk nog een beetje voordat hij eigenlijk het grote hit had met het nummer The Strange Effect. Want dat kreeg hij pas die hit in het jaar 1965, jawel. En dat was een nummer wat hij schreef samen met Ray Davis, wat later natuurlijk bij de Kings is gaan horen, jawel. Wat gaan we doen met muziek uit de jaren 80 van Pat Benatar? We are young.

rock opera Jesus Christ Superstar. En dit nummer komt eigenlijk al uit het jaar 1969. En het is een compositie van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. En dit was dan de uitvoering van niets anders dan Murray Head. En natuurlijk was het genaamd een Superstar. En het schijnt dat deze musical nog steeds wordt opgevoerd in allerlei zalen. Jawel. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 19. Nou, wat zal zijn? 83 ongeveer van de Eurythmics. Hier is Here Comes the Rain Again.

De band Catapult, 7-Eleven, en dat uit het jaar 1975. En Catapult was een Nederlandse muziekgroep die met name natuurlijk een zogenaamde klemrock bracht. Wel een beetje naar een aparte stijl van muziek. En dan gaan we gelijk over naar iets heel rustigs uit 1970 van Lisbeth List. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi nummer, genaamd Victoria. MUZIEK

zijn de Brothers Four. En dat is eigenlijk een volkgroep uit Seattle, Amerika. Aan het begin van de jaren 60 bracht ze het nummer uit, genaamd Free Fields. Ja, ik moet het even goed zeggen. Moet ik kijken naar de klok, het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we nog 1 plaatje kunnen doen. En die is afkomstig van Clint Eastwood. En General Saint.

van Clint Eastwood en General Saint Stop That Train. Dat is in ieder geval niet de Clint Eastwood die wel eens op het filmdoek zit. Dat is volgens mij wel even een andere. Beetje een reggae plaatje. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3:00. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws en wat berichten. En ik laat je nog even genieten met een stukje instrumentale muziek van de Jaap Dekker boekingsect. Die genaamd is Lissy's Tune. Daarmee zeg ik tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumer Heide. H. zou volgens zijn advocaat in een psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

weer even terug naar het jaar 1983 met een band met de naam The Reflex. Een soort new wave band die is opgericht in Londen in 1979 en zat eigenlijk maar één hit. En dat was deze dus uit het jaar 1983, The Politics of Dancing. Doe ik ontzettend leuk dat je erbij bent. Goedemiddag. 2 om 2 gaan we weer doen, nog tot aan 4 uur. En daarbij komen de plaatjes natuurlijk uit de jaren 60, 70 en 80. En ik draai ze allemaal van vinyl. En hadden we net al een beetje het alternatieve geluid van Dreeflex. En dan verval je gelijk terug helemaal naar, ja, zeg maar, het zwoele, lieftallige muziekje wat ooit is uitgebracht is door Dolly Parton. Dat is genaamd The Heartbreaker.

0: muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

natuurlijk de Platters bestaan hebben vanaf 1952. En dit was natuurlijk een van de vele liedjes die ze gemaakt hebben. Smoke Cats in Your Eyes. Goed, we gaan verder met Nederlandstalige muziek. Hier is Willem Duin met Willem.

muziek is dat toch van de Crew Cuts. Een Canadese jewel band, zoals dat hier, zo wordt het hier omschreven. En Life Could Be a Dream. Shiboom, zoals het nummer in ieder geval genaamd. En ja, dat zijn van die plaatjes die draaien we natuurlijk heel erg graag hier bij Radio Seabreeze. Goed, voor de volgende gaan we weer even richting de jaren 80. Gaan we doen met Tina Turner. Hier is Help.

waren inderdaad de muziek van de Hollies. Het nummer Busstop, maar volgens mij toch wel een klein beetje een hele oude opname. Want misschien heb je wel even goed geluisterd. Ze zongen maar in één oor. Ja, zo deze dat vroeg toen de stereo net uitgevonden werd. Toen dacht ik mezelf van, weet je wat, de muziek op het ene oor en dan de zang op het andere oor. Later hebben ze dat natuurlijk wel veranderd. Maar ja, de techniek die schrijdt zich maar voor wat dat betreft. Door met G-Race.

van die bijzondere plaatjes die hoor je nergens anders dan bij Radio Seabreeze. Traces van Dennis Frost samen met de Classic Four. Ik kan er niet zo heel veel van vinden, behalve dat hij ooit een drummer was van deze Amerikaanse band. Hiervoor dus G-Race en Dr. Rhythm. En we gaan door met John Denver. Rocky Mountain High uit 1972.

En we kennen natuurlijk Harmony wel in de uitvoering van Ray Conniff. Maar dit schijnt toch echt de originele uitvoering te zijn van een meneer Ben Thomas. En dat is altijd wel weer leuk als je dat soort plaatjes weet terug te vinden hier in de collectie bij Radio Cibris. Jawel. Goed, we gaan het anders doen. Beetje, ja, wat is het? Reggae, disco. En dat van Rockwell. Somebody is watching me. En daarvoor gaan we naar het jaar 1983.

een nummer uit het jaar 1987, gezongen door Herman van Veen en gecomponeerd door Henk Temming en Henk Westbroek. En dat waren natuurlijk de leden van het Goede Doel in dat tijd. Best wel bijzonder, want Herman van Veen schreef natuurlijk zelf ook best wel veel muziek. Maar dit keer liet hij dat dus met hem doen. En hij zong de Stover en hij werd daarbij ondersteund door het kinderkoor De Waagzangertjes. Jawel. Goed, is het bijna 4 uur. Toch nog even wat Franstalige muziek. Van Valérie Lagrange.

opgericht in het jaar 1963. En de zanger die kwam uit Liverpool. En de groep voor de rest die kwam eigenlijk gewoon uit Manchester vandaan. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 4 uur. Dat ik het voor mij toch ook weer het moment is aangekomen om afscheid van je te moeten nemen. Tot direct is weer de beurt aan Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. En straks vanaf 5 uur mogen we natuurlijk ook Wiebe Barkie weer niet vergeten te noemen. Want hij gaat natuurlijk weer zijn fantastische programma De Bakkies Bonanza presenteren. En uiteraard vanaf 6 uur Wim de Groot, Rockwave. En uiteraard daarna nog heel veel andere leuke programma's hier op Radio Seabreeze. Goed, ik ga je verlaten met een stukje instrumentale muziek van Metsoforte. En dat heet dan ook de Garden Party. Dames en heren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechtse politicus Gidi Markesauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markesauer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markesauer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtax niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaxen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt en een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zeggen een gelegenheidsbandje, maar toch kwamen er een paar lekkere nummers uit, jongens. Je mag ze zo goed als een hit noemen. Waar is de Love 1994 voor Timeless en het klonk zo lekker en Motown. Zometeen nog een fijne, wachtende keukengordijnen. Ja, ja. Een plaat uit het keukenkastje. Of onder aan het aanrecht. Wat? Onder de gootsteen. Ja, net wat je zegt. Nou, lekkere koffie vandaag, Frans. Mag wel even gezegd worden. Rob Soezen van Brenda. En tropische muziek op de zender. Wat willen mensen nog meer rond deze tijd? Hier is Sunshine Reggae van Layback.

0: Nou, het ben een hele dikke geweest in 1983. Lekkere zomerrit, dat is Sunshine Reggae van Leeuwenhoek. En overigens, hij kwam ook nog eens een keer uit in 2000. Tijdens de bijna millenniumbug, zeg maar, die niet doorging. En zo even terug in de Middag van Rood Show. Lekkere plaatjes voor onze straatjes.
1: Een fijne vanachter.
0: En van die heerlijke plaatjes met die gaatjes. Wat een spontane zanger. De ene helft van McNeil heette Willem. Willem Duin, hier is Big Mouth.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper speelt natuurlijk weer wonderschoon de intro van

0: zo te galmen tijdens het aankondigen van een fijne achter de keuken gered.
1: Weet ik ook niet, joh. Weet ik ook niet.
0: Zomaar voor de lol natuurlijk, omdat het kan natuurlijk. De middel of de roosje is van alles mogelijk. Ja! Muziek van ook de Pretenders. En dat was Bras in Pocket. Dat was 1980.

Hoe zei dat Tom Mulder ook alweer heel lang geleden, jongens, op 10 goal? Nee, even, denk eens even na. Ja, laat eens even rammelen, die grijze massa naar boven. De koffie is bruin. En de hits zijn goud. Nou, zoetje. Ja, is leuke tijd, leuke tijd. Goeie oude tijd, ook de jaren 80. Dat ik wel het tap met. Nou, er gaat Starship in the middle of the ocean. Schuif je omhoog. En dan, heel lief en voorzichtig, terug naar 1973. Mooi luisterliedje met een ijskoude tekst. Hier is Shai Goldfrey.

bijzonder zuinig moeten zijn, maar heeft ook zoveel mooie muziek voortgebracht. Lekker uit Spanje, Aida Digas, in the middle of the roadshow, via het wereldwijde web. Het wereldwijde web, maar natuurlijk ook via de vele lokale en regionale. Waar ook op deze wereld.

Hope Joanna, dat was in 1988. Over de apartheid in Zuid-Frankrijk. Wat zegt hij? Een Zuid-Afrikaanse knecht. Ja, nou goed, Zuid-Frankrijk zegt misschien daar een klein beetje mee. Eddie Grant en Do You Feel My Love? De gast in de middel of de roadshow. Die plaat kwam in 1980. Fijn dat je erbij bent. Luister, vinken. Luister, vrienden. Waar ook op de plaatjes met de gaatjes draaien gewoon lekker verder.

begin jaren 70, 1973. Detroit Emeralds terug in de middel van de roadshow. En feel the need in me. Zo, vrienden. Ja, tot zover. En niet verder, maar gelukkig nog veel meer lekkers op de radio. Zo meteen. Nee, nog geen zetmoment. Maak er nog een leuke dag van.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onhaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

en het briljante Heroes and Villains. Het was ongeveer de zwanenzang van Brian Wilson, dames en heren. Die had natuurlijk het album Pet Sounds afgeleverd. En was in competitie met de Beatles. En toen had hij Pet Sounds afgeleverd. Toen dacht hij, nou, dit is het beste album aller tijden. En toen kwam Sgt. Pepper. En hij werd bekend. Nou, niet eens bekend. Hij werd krankzinnig. Hij heeft vervolgens 7 jaar lang in de zandbak gezeten. Thuis. Wat een Beach Boy. Maar serieus, nee. Het heeft een tragisch leven geleid. Maar dit nummer heeft hij nog wel gemaakt. Heroes and Villains uit 1967. Het enige live programma met de 5 uur klok van maandag tot en met donderdag. Dames en heren, cheerio. Het is happy hour. En dat betekent de beste hits. Dubbel op. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. Die hits van je leven die komen uit de top 40, zoals deze was op 25 augustus 1967. 25 augustus 1975, 1982 en 1992. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Super dat je luistert. We zijn er tot aan 6 uur. Uiteraard met zometeen het actuele weerbericht van morgen, dames en heren. En het wordt warm. En natuurlijk ook de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 13.

superband uit de Verenigde Staten uiteraard. The Eagles, Don Henley. Ja, ik heb ooit eens een keer bedacht dat ik een secte zou beginnen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel iemand aanbidden. Toen dacht ik van nou, oké, dan wordt dat Don Henley. En, maar dan moet hij wel 12 discipelen hebben. Nou, die had ik nou ook wel gevonden. En het is nooit wat geworden, helaas. Ik heb geen 70... 70 Rolls Royces. One of These Nights van de Eagles uit 1975 in Barkeys Bonanza. Kort nieuws nu uit het binnenland. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Het bedrijf vroeg eerder al uitstel van betaling aan. EU-Claim werd opgericht in 2007 om luchtvaartpassagiers te helpen met hun rechten bij vertragingen en geannuleerde vluchten. En uiteraard daar geld voor te vragen. Als een claim werd toegewezen, betaalden reizigers een vergoeding. Een curator werkt nu aan een doorstart van de claimorganisatie. Terug naar Nederland, dames en heren. Uit Nijmegen kwamen ze. Ze heet ook niet voor niets Vitesse. Of ja, Marsmeet zou zeggen Vitas. Uit 82, hier is Rosalind.

klas van Genesis natuurlijk. Met Phil Collins, Mike Rutherford. Een geweldige band was dat. Tegen, het, ja, tegen de televisiedominees in de Verenigde Staten. Jesus He Knows Me in Barkey's Bonanza. Het stond in de hitparade van deze dag. 1992. We gaan naar het nieuws. De afgelopen maanden worden er meer netmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Vero. Daar wordt ten onrechte gezegd dat mensen actie moeten ondernemen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Zo staat in de netmails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep het op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op naar de link om zogenaamd een terugbetaling te krijgen. Maar worden vervolgens opgelegd.

volkslied der popmuziek, dames en heren. Zo gold het in 1967. Op deze dag stond het hoog in de hitparade. 25 augustus 1967. Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Gary Brooker was dat. Zometeen gaan we naar de nummer... Nee, we gaan niet naar nummer 1. De jaren gaan we zo meteen. We gaan naar de jaren. Maar eerst deze van de Sweet. Hier is Action.

0: Hoogtijdagen van de glam rock, dames en heren. At the Sweet. Ja, dat, die enorme blokschoenen en die wijde pijpen. En, ja, ik moet je zeggen, toen ter tijd vond ik het afschuwelijk. En even gezegd nog steeds. Anyway, maar het was wel lekkere muziek. Action voor je van The Sweet.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 25 augustus, dames en heren. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen op de grote taart? Die popmuziek heet We Beginnen... maar liefst op 25 augustus 1918. Toen werd geboren Leonard Bernstein. Componist uit de Verenigde Staten. Die heeft ongelooflijk veel fantastische muziek gecomponeerd. 1942 dan Walter Williams. Hij was een van de zangers van The OJ's. 1949... Gene Simmons, die gozer met die lange tong. Tom Waits is zijn naam. Hij was bassist en zanger van Kiss. 1950, Willie DeVille. Zijn echte naam is Willie Borsi. Zanger van Mink DeVille en overleden op 6 augustus 2009. 2 jaar geleden op 1951... 25 augustus 1951, James Warren, zanger van de Corgis. En Rob Halford, zanger van Judas Priest. Nou, daar zit nog wel tussen. 1956 dan Matt Aitken. Uiteraard platenproducer uit Engeland van Stuck Aitken en Waterman. En 1961 Billy Ray Cyrus, countryzanger uit de Verenigde Staten en inmiddels vader van. 1966 Terminator X. Zijn echte naam is Norman Rogers. Rapper van Public Enemy. Maar dames en heren, voor de muziekjarigen van vandaag gaan we terug naar 25 augustus 1954. Toen zag het levenslicht. Declan McManus. Uit Schotland. Zijn artiestennaam is Elvis Costello.

geweldige band. Natuurlijk, Vince Clark. Fenomenale producer. En samen met Alice Moyet vormde die Yazoo uit 1982. Dit was zijn eerste hit in Nederland. Don't Go. Nieuws nu, dames en heren. De gesprekken over de begroting van het kabinet verlopen stroef. Hoewel het kabinet de begroting over enkele dagen rond wil hebben, is daar nog lang geen zicht op. Het kabinet maakt geen keuzes en wil iedereen tevreden houden en is te horen bij Pro, Ja 21 en SGP. Het zit muurvast, zo klonk het uit de mond van pro-leider Klaver. Ja, uiteraard. Vicepremier van pro-leider vicepremier Van der Brink van het CDA herhaalde gisteren voorafgaand aan de grote gesprekken dat het kabinet bereid is om grote stappen te zetten. Ja 21 en SGP praten in ieder geval vandaag weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. De rijksbegroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Gaat zien, dames en heren. Zometeen naar de nummers 1 in Barkies Bonanza, maar eerst nog deze. Uit 92.

Street Preachers, dames en heren, in Barkies Bonanza. Seabreeze 1098 en 1395 AM. En Motorcycle Emptiness uit 1992. Een geweldig nummer is het. Nou, oké, ik geef toe, je moet ervan houden. En ja, zoals wij in House Barkie zeggen, over gebrek aan smaak valt niet te twisten. We gaan naar de nummers 1, dames en heren, nummers 1 van 25 augustus 1975. 25 augustus 1982, 1992, maar we beginnen op 25 augustus 1967. The Summer of Love, hier is Scott McKenzie.

Francisco, dames en heren, was in 1967 het hoogtepunt, zeg maar, het epicentrum van het hippiedom. Met name op Asbury Heights. San Francisco van Scott McKenzie stond op nummer 1, dames en heren, in 25 augustus 1967 in de Nederlandse hitparade. Kan je vertellen, als je nu naar San Francisco gaat, dan word je daar niet heel erg vrolijk van. Anyway, dames en heren, we gaan naar het weerbericht van morgen. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is er een kleine kans op een bui. In het zuiden staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. In het noorden steekt een matige oostenwind op. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het einde van de ochtend. Morgenmiddag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt droog te blijven. De temperatuur stijgt van 23 tot 26 graden en het wordt wat daarmee is het niet alleen warmer dan voorgaande dagen, maar doordat de lucht ook wat vochtig is, kan het ook wat benauwder zijn. De wind is overwegend matig en komt uit het oosten tot noordoosten. In het zuidoosten staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgenavond is het warm met langere, heldere perioden en enkele wolkenvelden. Pas in de avond daalt de temperatuur beneden 20 graden. Nummer 1, dames en heren. 25 augustus 1975. Status quo and roll over. Laid.

0: dames en heren. Stond nummer 1 op 25 augustus 1975 in de Nederlandse top 40 met Roll Over Lay Down.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

Ja, dames en heren. In tijden van armoede kan zo'n nummer ook op nummer 1 staan. Words van F.R. Davis uit 1982. Stond op nummer 1 op deze dag in 1982. Dames en heren, deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 25 augustus 1992. Het is Dr. Alban. It's my life.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
7: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
8: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
7: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
8: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Long Train Running. Ja, zeg, kom op, ik ga met het openbaar vervoer. Ga liever met mijn campertje. Maar ja, goed, die tijden zijn weer voorbij voorlopig. De Doobie Brothers die openen deze 378ste Rockwave, de dinsdageditie. Fijn dat je weer bij bent. En als je al aan tafel gaat, nou, dan wens ik jou al nu vast een eet smakelijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

eigenlijk een heel zielig liedje. The Ballad of Lucy Jordan, door velen vertolkt. En dit was de uitvoering van Dr. Hook en zijn Medicine Show, niet te vergeten. Dit zijn de Four Non Blondes. Met WhatsApp uit 1993. Veelvuldig gedraaid op Atlantic 252 op de lange golf destijds.

brengt mooie herinneringen terug, deze Four Non Blondes uit 1993. Mijn vrouw en ik maakten met onze camper een rondreis door Schotland, Engeland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. En overal kon je daar destijds Atlantic 252 horen met dit nummer wat zo vaak gedraaid wordt. En als ik hem hoor, moet ik altijd denken aan ruitenwissertjes die alsmaar heen en weer gingen. Want van die 5 weken, vrienden, 5 weken vakantie hadden we toen, hadden we 1 droge dag.

De mooie Cream and the Sunshine of Your Love, voorafgegaan door Rob de Nijs met Zo Zal Het Zijn. De komende 6,5 minuut ruimen we in voor wat rustigers. Weliswaar van Led Zeppelin, maar toch zo mooi. Babe, I'm gonna leave you.

0: De Loving Awareness Band met Existence, voorafgegaan door Focus met het wonderschone House of King. En die hoor je eigenlijk nog maar weinig op de radio, die lui van Focus.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

In Excess met Suicide Blonde. Nou, wat een lekkere titel is dat. Vooraf gegaan natuurlijk door de Nederlandstaligen van 6:15, de Jazzpolitie met liefdesliedjes. En dit zal de laatste vocale gaan worden. Jawel, ik kan er ook niks aan doen. Zak.

You Can Go Your Own Way, Fleetwood Mac, van die prachtige cd Rumours. Ja, daar heb ik ook de LP van, maar die draaien we niet nu, want die kwaliteit is niet meer zo best en die van die cd's is nog wel veel beter. Vandaar. Het is 7:03. Hoogste tijd om afscheid te nemen. Morgen zijn we natuurlijk weer. En donderdag zender in Boerligwater. Vrijdag natuurlijk ook weer Rockwave. En vanaf volgende week maandag, 5 september, jawel, Rockwave op de maandag erbij. Ook weer gewoon om 6 uur. Onder het eten staat hij altijd aan. Hé, daar kennen we dat ook alweer van. Enfin, alle gekheid op een stokje. Bedankt voor het luisteren. Hou je gezond. Denk een beetje om de vrede her en der. En als we allemaal een beetje volgens de Loving Awareness gedachte willen leven, dan komt het helemaal goed met de wereld. Daar zeg je wel wat, ja. Bedankt, hè. Tot ziens. Tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord, volgens diverse media, CIA-directeur John Ratcliffe. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader. En in Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez

0: officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Als het om LP's en cassettes gaat, Julien Knokkaert is daarmee op alle Vlaamse markten paraat. Op LP's en muziekcassettes biedt hij 10 tot zelfs 40% korting. Julien Knokkaert is morgen...

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
15: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: You Gotta Go Home. Lend Me Your Comb, the original version by Carol Hughes, also covered by Carl Perkins.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een 2e lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
10: Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off in the year 1977.

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wereld buiten wordt stiller. Maar hier begint de muziek te spreken. Wat je ook doet, je bent op de juiste plek. Ik neem je mee op een reis door dromerige klanken, warme melodieën. Welkom bij Dream Sessions.

Fijn dat je er weer bij bent bij Dream Sessions. Ik ben Bart de Zwart en samen duiken we in een wereld van pure muzikale beleving. Verwacht sfeervolle sounds, warme melodieën en die tracks die je even laten wegdromen.

bezongen, laat je zwijmelen bij herinneringen van zoete momenten. Het is een herinnering aan wat verloren is gegaan. Toch blijft de hoop levend, want liefde kan altijd opnieuw bloeien.

omringt, laten we ons hart spreken. Voel de verbinding, de passie en de belofte van wat nog komen gaat. Laten we samen de volgende noten van onze liefde ontdekken. Want dit is Dream Sessions.

0: sessions.
1: Soms lijkt het alsof de sterren in de lucht een geheime taal spreken. Een code van licht en melodie. Verborgen in de klanken die je omarmen. Is dit het universum dat je iets wil vertellen? Of misschien ben jij het zelf

Langzaam keert de wereld terug. De klanken vervagen, de dromen lossen op in de stilte van de nacht. Maar onthoud, muziek blijft altijd echoen, ergens diep van binnen. Dit was Dream Sessions. Tot de volgende reis. Tot de volgende dag.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

1098 or 1395 AM. Radio Sea Breeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

Uit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het